0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: je mee van plan tot boarding met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is de Nachtexpress. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.
1: Jeremiah was a bullfrog. Was a good friend of mine.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een van de beroemdste en beste muziekschrijvers ooit waren het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Samen schreven ze een aantal van de grote hits in de 60s, maar het startte allemaal toen ze begonnen te werken voor Don Kirshner Eldon Music, wat het muziekschrijversuniversum was van de vroege jaren 60. Zo werkten ze aan een opvolger voor Tonight's the Night van de Shirelles. King schreef de muziek en Goffin werkte aan de songtekst. Het was een verhaal met een seksueel onderwerp. In Will You Love Me Tomorrow vraagt de vrouw zich af of de man met wie ze had gevreeën de dag nadien haar nog graag zag. Het nummer werd eerst aangeboden aan Johnny Mathis, die het aanbod afsloeg. Gelukkig maar, dacht men achteraf, want zo'n thema kon toch niet door een man gebracht worden, dus ging het naar de Shirelles. Liedzangeres Shirley Eldon vond het eerst te country-achtig klinken voor een groep uit New Jersey, dus brachten King en Goffin er strijkers in die het nummer up-tempo maakten. Het zal de eerste nummer 1 hit worden voor een Afro-Amerikaanse meidengroep. Op de achterkant van de single stond The Boys, een song die de Beatles adopteerde en opnamen met Ringo Starr als zanger. Het was Taylor Swift die het liedje zong in 2021, toen Carole King geïntroduceerd werd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nog een leuk weetje is dat de deurbel van Carole King het nummer speelt. Laten wij maar luisteren naar de eerste versie, die van de Shirelles natuurlijk. Dit is Will You Love Me Tomorrow.

0: With Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

In het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
6: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
7: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen. En in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Pauline en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus

en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Toren Tunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Rhythm of the Night laten we zo. We gaan helemaal naar dagritme overschakelen. En we gaan het rustig aan doen. Hè. Tussen 10 en 12 zitten we weer relaxed op ons Antwerps terras. Een hele goede morgen en welkom. Ja, het Antwerps terras loopt gewoon door in september en de volgende maanden. En we ontvangen iedere week interessante mensen op dat Antwerps terras. Zo hebben we het deze keer over restaurant De Bomma. Die bestaan 13 jaar en nog tot 13 september kan je er voor €13 mosselen gaan eten. Meer daarover straks. Iedere eerste zaterdag van de maand ontvangen we etiketten-expert Kevin Strubbe op ons Antwerps terras. Hij zorgt iedere maand voor een handige tip. En deze keer beantwoordt hij de vraag: wie betaalt er eigenlijk bij een eerste?

0: Ja, hij zit erop, hè. De Strangers, dag zomer. Het ging eigenlijk over de zomer van 1976, maar die was zeer gelijkend aan die van 2026. Nieuw seizoen is begonnen hier op de radio. Dat wil zeggen dat we een paar nieuwe items hebben. Zo komt iedere eerste zaterdag van de maand Kevin Strubbe langs. Dat is een etiketten-expert en die zorgt iedere maand voor een handige tip. En deze keer gaat hij de vraag beantwoorden: wie betaalt er eigenlijk bij een eerste date? Nu, dat is voor straks. We hebben Kevin Strubbe eerst en vooral even uitgenodigd hier aan de tafel op het Antwerpsterras. Ja, om wat meer te vertellen over zichzelf.
1: Vanaf vandaag gaan we elke eerste zaterdag van de maand ons onderdompelen in de etiketten. En dat doen we met Kevin Strubbe. Kevin, misschien eens eerst even, stel je eens kort voor.
2: Ja, zoals dat je gezegd hebt, mijn naam is Kevin. Ik ben gepassioneerd door alles wat te maken heeft met moderne etiketten, omgangsvormen. Ik heb vroeger heel klassiek hotelschool gedaan. Ik heb zo een heel korte, leuke werkervaring bij kroonprins Philip mogen doen. Toen hij nog kroonprins was, heb ik er een tijdje als butler mogen werken. Ik heb in hotels gewerkt, restaurants uitgebouwd. Eigenlijk altijd horecatourisme, dat is wat mijn passie geweest. En vandaar in de... boeken beginnen schrijven rond etiketten en moderne omgangsvormen.
1: Je hebt daar volledig je beroep kunnen van maken?
2: Ja, dat klopt. Dus dat is eigenlijk heel zachtjes gegroeid geweest. Eerst vooral doordat ik dan die boeken ben beginnen schrijven. Dan komen daar voordrachten van, er komen trainingen uit verder. En vanuit de trainingen is dan

0: eigenlijk heel veel naar het veranderen van gastvrijheidsbeleving, klantenbeleving binnen bedrijven, zeg maar.
1: Ik heb je er straks horen zeggen, ineens bij kroonprins Philip, nu koning, dat zou wel een bijzondere ervaring zijn geweest, maar ik weet niet of je er veel mag over vertellen.
0: Ja, sowieso was dat een heel toffe ervaring. En natuurlijk, daar is dat uw job is volledig doorspekt met protocolaire regeltjes, etikettenregels. En los van het koningshuis was mijn missie voor mezelf eigenlijk een beetje om dat op een moderne manier te brengen. Want op etiketten hangt zo heel veel stof en iedereen denkt altijd aan een oude man in een driedelig pak. Altijd aan suffe oudbollige regeltjes. Terwijl ik eigenlijk wil laten zien van nee, het helpt je verder als je gaat solliciteren. Bij elke contacten dat je met iemand in contact komt, kun je scoren als je, denk ik, de juiste omgangsvormen weet te hanteren.
1: Wat jij allemaal kan brengen en gaat brengen, daar gaan we zo meteen voort over praten. Maar eerst is er wat muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Kevin Strubbe, de etikettenspecialist. Ik denk dat ik dat juist zeg. Jij gaat vanaf nu tips brengen op Radio Express, eerste zaterdag van de maand. Wat mogen we zo verwachten van tips?
1: We gaan, zoals ik daarnet ook had gezegd, vooral de moderne dingen bekijken. Want natuurlijk, etiketten is door de jaren heen wel wat veranderd. Maar we gaan kijken naar dingen die dat mensen vooral zo wat wakker houdt of toch mee bezig is. En dan kijk ik zo naar onderwerpen zoals van, ja, als het warm is, mogen u nu wel of niet in uw short naar uw werk gaan of met een kort rokje. Wat geeft u nu bij een huwelijk of bij een communie van centen of bedragen? Wie betaalt de rekening op een eerste date? Waarom zijn misschien sommige omgangsvormen in het buitenland anders als bij ons? Hè? Want elke cultuur, elk land heeft dan ook nog eens zijn eigen gebruiken. Dus ja, we gaan er heel veel moderne, leuke dingen bij nemen, die de mensen zich wel eens een keer afvragen.
0: Heel luchtig ook. Kan je zo eens misschien een voorbeeld aanhalen van een verschil in het buitenland? Iets dat wij hier helemaal niet doen of zelfs onbeleefd vinden?
1: Goh, ja, zelfs onbeleefd vinden. Als wij aan tafel zitten op restaurant, dan gaat de kelner bij ons wachten mee afruimen totdat we beide gedaan hebben met eten. Want anders geeft hij zo het signaal van, hey, als er bij één wordt afgeruimd, van doe verder, haast je. Nu, in veel meer landen in de wereld is dat volledig tegenovergestelde. Van het moment dat je eigenlijk gedaan hebt met eten, dan gaan ze jouw bord komen weghalen, of dat de tafel nu gedaan heeft of niet. Maar evengoed vanuit goede bedoelingen, om te laten zien van, ah, dan zit het tenminste niet op een vuil bord te kijken. Dan heb je een beetje plek op tafel. Dus iedereen doet het altijd vanuit respect, eerbied voor een ander. Maar die regels die staan soms volledig haaks op elkaar en worden totaal anders geïnterpreteerd.
0: We gaan zonder meer nog heel toffe tips horen. De eerste zaterdag van de maand telkens. Misschien ook eens even zien. Heb jij een website waar mensen informatie over jou en over etiketten kunnen vinden?
1: Dat kan, ja. Op www.hospitalitycreators.be gaan de mensen nog wel wat leuke info tegenkomen.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Billy Joel en My Life, en dat we die vandaag draaien is geen toeval, want Billy Joel is een van de favoriete artiesten van econoom Geert Noels. En Geert Noels die wordt er vandaag 59. Econoom en trouwens ook oud-medewerker van Radio Express. Ook nog jarig, schrijver Herman Koch wordt er 70, Ernst Leu 62 en de Nederlandse actrice Carice van Houten die viert haar 50ste verjaardag. Al Stewart mag er ook een jaartje bij tellen. Hij wordt er 81.

0: Als je zegt Year of the Cat, dan denk je natuurlijk meteen aan Al Stewart. Maar de man maakte nog heel wat mooie muziek, hoor. Onder meer On the Border, Palace of Versailles en zo zijn minder bekende nummers, maar wel echt de moeite om eens te beluisteren. Hij viert zijn verjaardag vandaag, hè. Hij wordt er 81. Zometeen terug Kevin Strubbe, want die heeft de allereerste tip voor jullie.
1: Dit is Express!

Wie betaalt de rekening op een eerste date? Wel, dat is inderdaad niet zo'n eenduidig antwoord en dat houdt de meeste mensen blijkbaar toch wel wat bezig. Want ja, wie betaalt nu die rekening? Nu, vroeger was dat veel duidelijker. Vroeger was het heel eenvoudig, de man die betaalde de rekening. Er was ook een reden voor, want de man was de kostwinner, de vrouw aan de haard, de man die beheerde de centen en dan was het logisch als ze gingen uiteten, ja, dan ging de man de rekening voor zich nemen. Vandaag de dag is dat natuurlijk wel wat moeilijker. Je hebt verschillende samenlevingsvormen, het hoeft niet meer man vrouw te zijn. De wereld is geëvolueerd, gelukkig. De vrouwen hebben ook een rekening en zijn ook mee kostwinner. Nu, vandaar zie je dat er wel het een en ander is opgeschoven. Als je vandaag een eerste date hebt, zeg maar, dan zal het heel vaak degene zijn die dat heeft uitgenodigd, die dat de rekening voor zich zal nemen. Nu, dat hoeft ook niet per se. Goede afspraken, goede vrienden, als je dat in het begin duidelijk stelt. Nu, vandaag de dag ga ik ook zelfs wat opletten. Als ik morgen een date zou hebben met een vrouw, dan ga ik niet meer per definitie zeggen van, ja, ik zal de rekening wel betalen, want ik merk dat je vandaag de dag, ja, wel eens op iemand zijn tenen zou kunnen trappen, want er zijn genoeg vrouwen die zeggen van, ja, maar ik heb ook een rekening, ik heb ook een inkomen. En ik wil ook geen druk leggen op een vrouw, omdat ik natuurlijk, als ik de rekening betaal, dan zou je wel eens kunnen denken van, oei, ik moet misschien nu een tweede keer gaan afspreken en misschien vond ik die Kevin helemaal geen toffe P. Dus ja, dan is het soms beter dat je kiest voor een Dutch date. Dat is zo'n date waar je eigenlijk, ja, Dutch date, Dutch treat, in de Scandinavische landen, in Amerika wordt dat best wel veel gebruikt, die term. Dat is wanneer je op voorhand heel duidelijk afspreekt dat je de rekening gaat splitten. Niet gewoon door twee, maar iedereen betaalt hetgeen dat hij zelf genomen heeft. Duidelijke afspraken, goede vrienden. Dus ja, je ziet, er zijn eigenlijk verschillende antwoorden hierop. Degene die uitnodigt, die zou wel eens de rekening voor zich kunnen nemen, maar voel je vooral niet gepusht. Duidelijke afspraken op voorhand, die zorgen ervoor dat het allemaal heel vlot verloopt.

Reggie en Jaap Rezema, Jake Reese heette de man toen nog, met Ellie. En het is maar een kleine stap naar onze volgende jarige, want dat is Emily. Emily Starr, de Vlaamse zangeres die ooit naar het Songfestival ging met Samson voor ons land, die wordt er vandaag 69. Ze heet eigenlijk Marie-Christine Mareels en is dus jarig vandaag.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Na de regen en de wind van gisteren is het een vrij zonnig weekend waarin we zitten. Dus ja, een zomerhitje tussendoor kan nog wel, hè. Sofia Alvaro Soler was dat. We zijn vandaag 5 september en dat is de geboortedag van Freddie Mercury. Niet zomaar een geboortedag, maar de zanger van Queen die zou vandaag 80 geworden zijn. Werd geboren in 1946, overleed in 91. Je hoort hem nog eens samen met Montserrat Caballé. Freddie Mercury en Barcelona.

Een sprongetje in de lucht, een sprongetje van geluk misschien wel. Jump, dat waren de Pointer Sisters. Straks gaan we het over mosselen hebben, altijd zeer populair hier op de radio, weet ik. Wel, de Bomma restaurant, de Bomma bestaat 13 jaar en tot en met de 13e september kan je er mosselen gaan eten voor maar 13 euro. De mensen van de Bomma die komen hier straks op ons Antwerps terras meer uitleg geven daarover. We hebben ook nog wat jarigen te overlopen, jarigen van gisteren en van morgen. Maar eerst een hele mooie nieuwe single van bij onze Noorderburen. Note to self. Douwe Bob.

man die best wel eens meer aan bod mag komen in ons land, vind ik. Douwe Bob maakt altijd voortreffelijke singles. Won in 2012 in Nederland de beste singer-songwriter van Nederland en vertegenwoordigde zijn land in 2016 op het Songfestival. Dit was zijn nieuwe single en die krijg je wel eens meer te horen hier op Express. Note.

0: jouw D'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Wang Chung, de jaren 80. Ze blijven leven hier bij Express. Straks weer tussen 6 en 8. Maar niet meer bij Pat van Loon tussen 12 en 2. Die herneemt zijn gewoon wekelijks programma en blikt terug naar een aantal platen die een band hebben met de 5e september. Onder meer van Blondie, The Beatles en Steely Dan en nog veel meer.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

Die goede oude Stones zitten nog eens in het Antwerps terras. She's a rainbow. We gaan nog eens even kijken wie er gisteren allemaal jarig was. Mark de Grijze, die mocht er een jaartje bij tellen, is er 61 geworden. En ook Beyoncé was jarig gisteren, werd er 45.

Jolene van Dolly Parton, deze keer in de versie van Beyoncé, die gisteren 45 is geworden. Van gisteren gaan we naar morgen, want dan is Benny Jolink jarig. En weet je nog wie dat is? Benny Jolink, dat is de zanger van Normaal. En die wordt er morgen.

0: legendarische platen. Oerend hart van normaal met Benny Jolink in de hoofdrol. En die wordt er morgen 80. Ook nog jarig Yvonne Kelly, de zangeres van If I Had Words, wordt er morgen 74. Macy Gray viert haar, even kijken, 49ste verjaardag. En Roger Waters van Pink Floyd, die wordt er morgen 83. Ook nog jarig morgen Idris Elba, acteur die onder meer Luther speelde. Die wordt er morgen 54.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vorige zondag was er in Merksem braderij en het deed me eraan denken dat wij met Radio Express daar ooit gestaan hebben op die braderij. Met als gasten deze Lou en de Hollywood Bananas en die kwamen toen Kingston zingen daar. Ja, waar is de tijd gebleven? Normaal overlopen we alleen de jarigen van vandaag, gisteren en morgen, maar we maken af en toe wel eens een uitzondering natuurlijk. En voor deze man doen we dat heel graag. De enige overlevende BG, die is vorige dinsdag 1 september 80 geworden. Vandaar dat we nog eens een van die fijne nummers van de BG's hebben bovengehaald.

0: Het is nooit echt een hit geweest, maar wie maalt daarom, hè? Barry Gibb van de Bee Gees, op 1 september 80 geworden. En wij draaiden nog eens Spirits Having Flown. En nu terug naar het stad, meer bepaald naar de geologie, want Patrick van Uitzel is er weer. Antwerpen
1: leeft! Dialectgids Patrick van Uitzel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Beste vrienden, als ik vroeger in Shell zat, dan waren we regelmatig weg. En een van de plezantste uitstapjes voor mij, dat was naar de Zollegee. En als wij naar de Zollegee gingen, hè, waar ik heel plezant van, dan gingen wij eerst altijd, en ik heb er eigenlijk geen andere naam voor, naar dat rare tijdenkabinet. Dan kwam je zo binnen in een kamer en dan zag je van alles, schedels, pluimen, noem het allemaal maar op. Ik vond dat als jonge gast waanzinnig interessant. Ik weet niet of Gollen dat ook zo interessant vindt, maar als u dat interesseert, in september begint de Zollegee er terug mee. Want dan doen we de Wonderkamer open. En de Wonderkamer, rare tijdenkabinet, er vinden heel bekende dingen terug. Gelijk als bijvoorbeeld de schedel van de bekendste Antwerpse aap, de Gust. En vorige keer had ik er nog een heel goeie in de Zollegee. Ik heb al dat eens verteld op de radio, ik heb een zouopleiding gevolgd, dus ik ken heel veel zouhitsen. De Zollegee is achter mijn hoek, ik zit er heel veel, dat is mijn hof. En als ik zo eens in de Zollegee zing en ik heb wat tijd, kon ik wel zo eens scheren dat die mannen daar bij zich zijn, dat die er om de kaars staan, verdopen en zo. En het is wel rustig, doe ik met die gasten al eens een babbeltje en kon ik er wel eens neffen zitten. En we zitten samen achter die kaar, ik heb een hele goede zuigiets, een zekere Jan Bus. En we zitten samen een babbeltje te doen en er komt een madame aan. En die madame zei, zeg, meneer, wanneer gaat die Wonderkamer open? Al zei hem, in september. Oh, zei ze, want er gaat dan toch de scheiden liggen van de Gust, hè? Ja, ja, zei hem, zei ik hem vast. Oh ja, zei ze, zeg, dat moet toch wel, hè? Want dat was de eerste hoop in de Zollegee. Dan baat ik op mijn lip. En de Jan, die kijkt naar die madame en die is eerlijk, want pas zei hij, madame lustert. Weet dat de eerste hoop in de Zollegee was, dat weet ik niet. Als hij maar ik weet wel één ding, de Gust was de bekendste gorilla. Als hij maar dat was hier niet de eerste, daar ben ik heel zeker van. Allee, een heel discussie. Ik wist het wel, maar ik kraap niet in, want dat is tussen die zouhits en die madame. Hè. Dus die madame gaat thuis en ik zeg tegen hem, Jan, ik zeg, je weet toch, in 1847, zeg, dan was de Zollegee, draai jou open. Ik zeg, dan heet een toenmalige directeur, Jacques Ketz, die dan ook de oprichter was van het rare taartenkabinet. Zeg, die heeft er de eerste hoop naar de Zollegee gebracht. En over die eerste hoop, ze beten meer naar de muzikale onderbreking. Come on.

Want deze Ologeer, de Godhuip in 1844, dat heb ik allemaal eens verteld op de radio, hey, Jacques Kitz, Frans Louis. Maar Jacques Kitz was hier directeur, was ook de man van het Rode Taartenkabinet. En die zelf een directeur, die lot in 1847 een babychimpansee overkomen, een vrouwke. En dat noemt hij Susanna. En hij is daar zo zot van, hey, dat hem die eigenlijk een klein beetje mee opvoedt. Was ook een andere taart in die taart. Hey. En elke zondag dineerde hem ermee. Want hij had hij zelfs leren eten met een mes en een verkit. Dus Susanna was de eerste hoop in de zoologie. En zeker en vast niet de August. En van waar kwam hij dan? Met een boot wat de Congo natuurlijk. En dan moet dat ook altijd wel spectaculair geweest zijn. Als ze die beesten in die tijd, hey, dat zijn transporttijen, als ze dat naar de zoologie brachten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, dat oude taartenkabinet, die wonderkamer, die gaat terug helpen. Ik heb al eens een preview gehad achter de schermen en het is echt wel de moeite. In die kassen staat waanzinnig veel in. Ik ben er ook zeker van, mensen die al heel veel naar de zoologie zijn geweest en zeker vroeger als kind, en die oude taartenkabinetten daar toen gekend hebben, die gewoon heel veel dingen terugzien uit hun kindertijd. En dat is nostalgie, hè, mannetjes. Dat is trouwens ook goed om een jamanees van boven, want dat je dingen terugzien van vroeger, dat roept herinneringen op en dat stieken dat de hersencelletjes positieve vibes aanmaken. En dat is heel goed voor uw geheugen en uw verstand. Dus ik zou zeggen, blijf uw verstand Spanjaarden, blijf uw geheugen Spanjaarden, en ik heb er ook een heel goede meiden voor, hè. Dat is heel simpel, hè. Je blijft gewoon naar die radio luisteren. En niet alleen op Tangledag, hè. Niet alleen op maand, maar ook naar al mijn collega's. En dat is verschrikkelijk goed voor al een Jamanees. Tot volgende week. Toedeloo.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zondagmorgen kun je eindelijk na een lange zomerstop weer terug lusterender op trot hier bij Radio Express. Van 10 tot 12. En onze gast, dat is Steven Boers. En je komt alles uit de doeken doen over zijn nieuwe show, De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Er is trouwens afgelopen zomer ook een bijhorende cd uitgekomen met de liedjes dat hem in die show speelt. En dat gaan we dus allemaal kunnen horen komende zondag. Fire hebben we nog heel veel muziek bij. Ook nieuwe muziek dat deze zomer is uitgekomen. Zeker lusteren dus, want het kost u geen cent.

0: Het Antwerpsterras, iedere zaterdag tussen 10 en 12. En dat beluister je op ideale wijze in de zetel met daarbij een kopje koffie. We gaan het even stilmaken, want ik heb hier een fantastisch nummer klaar liggen van Tom Jones. Het is geen nieuwe single of zo, maar het is wel een klein stukje tv-geschiedenis ondertussen. Tom Jones is ondertussen 86 jaar, zit als jurylid in The Voice in het Verenigd Koninkrijk. En vorige week heeft hij daar vanuit zijn stoel een liedje gezongen. En dat was zo straf dat de andere coaches van The Voice tranen in de ogen kregen en stil werden. Nummer steeg ook meteen naar de nummer 1 in de iTunes-lijst. Het is een nummer dus dat Tom Jones 15 jaar geleden ongeveer opnam. Een nummer van Leonard Cohen. Het heet Tower of Song. Luister mee.
1: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing.

0: I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, and you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
1: Dit was de studioversie van Tower of Song van Tom Jones, maar hij heeft het dus helemaal live vanuit zijn stoel tijdens The Voice gezongen vorige week op televisie. Je moet het maar eens even opzoeken op YouTube. Er staan hopen filmpjes daarvan. En nu, Mosselen op Express. We gaan luisteren naar de mensen van De Bomma.
2: Antwerpen leeft!
3: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
4: Restaurant De Bomma, gekend van stoofpotjes, van de klassieke gerechten die grootmoeder klaarmaakte, maar ook van de mosselen, ik denk, een van de belangrijkste mosselafnemers in het Antwerpse. Ronnie de Bakker, zaakvoerder, ja, het is ook gekend voor zijn mosselen, hè? Restaurant De Bomma.
5: Ja, absoluut. We gaan wat mosseltjes over de toonbank hier. Ja. Dus voor lekker mosseltjes moeten bij ons zijn.
4: Het is nu al 13 jaar lang dat De Bomma bestaat. Heb je in die periode zo'n beetje een evolutie gezien? Want je bent verhuisd van de suikerij naar hier.
5: Ja, evolutie. Alles is gewoon een beetje groter geworden. Een beetje meer klanten en meer mosselen, ja, en meer stoofvlees. Dus alles, ja, als je groter bent, meer personeel, alles meer.
4: Ja, het zit hier ook altijd goed vol. Hè. Over de mosselen, daar gaan we het eens over hebben. Hè. Jullie bestaan nu 13 jaar en je doet een speciale actie. Wat houdt dat in?
5: Ja, inderdaad. We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk waren we onze 10e verjaardag vergeten en bij de 11e verjaardag hebben we eigenlijk de actie ontdekt om mosseltjes 11 dagen lang aan €11 te geven. Vorig jaar hebben we dat verhaald naar 12 jaar en dan doen we dat dit jaar opnieuw, omdat de actie zo'n succes is, gaan we dat ook vandaag weer doen.
4: Dat is dan aan €13.
5: Ja, absoluut.
4: Dat is dan enkel voor de pot mosselen natuur. Als men frietjes bij wil en zo, moet men bijbetalen?
5: Ja, frietjes, ja, extra betalen. Dat is ons concept. Alles is bij ons apart. Als je een slaatje wil of een ditje. Als je geen slaatje wil, moet je er ook niet voor betalen. Als je geen frietjes wil, moet je er ook niet voor betalen. De verbruiker betaalt, zo noemen wij dat.
4: We gaan zo meteen nog eens even voortpraten, want ik ben toch nog benieuwd om eens even die kaart te overlopen. Maar eerst is er muziek.

0: altijd in restaurant De Bomma bij Ronnie de Bakker. We hadden het over die mosselactie misschien toch wel even vermelden. Tot wanneer loopt die nog?
1: Nog tot zondag 13 september. Dus snel gaan is de boodschap.
0: Ja, en reserveren online. En dan moet je het ook vermelden, geloof ik. Hè?
1: Best even vermelden, online reserveren. Zeggen van dat je voor de mosselactie komt. Zo kunnen wij onze inkoop ook beter inschatten.
0: Mossel is een topproduct hier. Wat zijn nog zo de hardlopers?
1: Wel, we zijn ook... ons stoofvlees met frietjes is heel bekend. Varkenswangetjes en vol-au-vent. Echt klassiekers van De Bomma. Blijven onze hardlopers.
0: Desserten zijn er ook. Ik denk restpap, dat toch ook wel een topper is.
1: Restpap met gouden lepeltje, met saffraan. Ja, absoluut een topper.
0: Voor zover ik me goed herinner, als je een foto van je Bomma meebrengt, dan krijg je ook een gratis aperitief of zo. Is dat nog altijd?
1: Ja, dat geldt nog altijd zo. We zijn inderdaad, De Bomma komt van de naam De Bomma. En het is de bedoeling dat klanten een foto meebrengen van hun Bomma. We hangen die nog altijd lekker aan de muur. Ondertussen hangen er meer dan 5000. Maar er zijn nog altijd plaatsjes vrij.
0: Ja, ik wou het net vragen, heb je nog plek? Want het hangt hier al behoorlijk vol, hè?
1: Ja, we vinden altijd wel een plekje.
0: De Bomma op het Willem-Ogierplein, dat is recht tegenover het Steen.
1: Plaats, Willem-Ogierplaats.
0: Voilà, al goed dat je het corrigeert. Jullie hebben uiteraard ook een website.
1: Ja, absoluut. Je kan al dat menukaart zien op de website. Alles staat erop.
0: En dat is gewoon debomma.be?
1: Ja. Absoluut.
0: En jullie hebben twee sluitingsdagen. Welke zijn
1: dat? Maandag en dinsdag zijn we er niet.
0: Voor de rest van de week ben je altijd welkom bij De Bomma.

California Dreaming, de hit van de mama's en de papa's. Nog eens overgedaan door de Beach Boys. En dat is meteen het einde van het Antwerps terras. Pat van Loon is er zo meteen voor een nieuw radioseizoen op zaterdag tussen 12 en 2. De Express Jukebox tussen 6 en 8, niks anders dan jaren 80. En we hebben nog een extraatje. Straks tussen 8 en 9 hoor je Showtime met Mark Huilenbroek. Voortaan dus op zaterdagavond. Heel fijn weekend nog. Tot volgende week.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Somerville is een man die we vooral kennen van zijn project Bronski Beat en de Commune Arts. Maar zo nu en dan scoorde hij ook solo, onder meer met deze Comment te dire adieu. Het werd even over 12. Welkom bij Express op zaterdagmiddag. De zomer die zit erop, dat betekent dat we de jaren 80 op zaterdag en zondagmiddag laten voor wat ze zijn. Alhoewel dat relatief is natuurlijk, want de 80s muziek die loopt als een rode draad doorheen de ganse programmatie hier van Express. Uw vertrouwde zaterdagmiddagblok is terug tussen 12 en 2. We zijn 5 september, welkom bij de Radio van Stad. Dit is Brian Ferry en Don't Stop the Dance.

0: Tonight. Ronald Eiley, de leadzanger van de Amerikaanse soulband The Eiley Brothers, werd deze week precies 20 jaar geleden veroordeeld tot 3 jaar effectieve gevangenisstraf. En dat wegens meervoudige belastingsontduiking. Bovendien moest de toen 64-jarige muzikant een boete van meer dan $3 miljoen betalen. The Eiley Brothers, alles bij elkaar, bestaan ze ondertussen 7 decennia.
1: Well, you know you make me

Ronald Eilie is er ondertussen 84 en de Eilie Brothers bestaan nog steeds. Hun eerste opname dateert uit 1959, deze versie van Shout.

The Freak, de ultieme funk- en disco-klassieker van de Amerikaanse band Chic, met dank aan Nile Rodgers, grote hit in 1978. Een dame die tegenwoordig met heel wat aandacht gaat lopen, en niet onterecht trouwens, is de Britse Sienna Spiro. Naast kledingontwerpster schrijft en zingt ze ook pop- en jazzmuziek, en schreef ze onlangs filmmuziek voor The Devil Wears Prada 2. Hier is Material Lover.

0: Britse superster Sienna Sparrow. Geweldige singer-songwriter, amper 21 is ze. Ze is geboren uit steenrijke ouders, wat maakt dat de lancering van haar carrière net iets eenvoudiger verliep. Material Lover.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Bijbel rond je pep talk op deze zaterdagmiddag bij Radio Express. Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want. En van Modern Talking hoorde je You Can Win If You Want. Kent u Walter Becker nog? Hij was de gitarist, songschrijver en medeoprichter van Steely Dan. Eergisteren, op 3 september, was het precies 9 jaar geleden toen de man op 67-jarige leeftijd overleed. Samen met Donald Fagen vormde hij dus Steely Dan. Hun grootste hit is deze Do It Again.

tradities zijn er om in ere te houden. Zo dacht ook Tanita Tikaram erover. Daarom nog een keer ode aan Walter Becker. De man die overleed op 3 september 2017. Deze week dus 9 jaar geleden. Je hoorde hem met Steely Dan en hun grootste hit Do It Again. Zaterdagmiddag bij Express. Je kan ons beluisteren via FM 105.4 of via DAB+. En je kan ons ook streamen via onze website of een van de vele radio-apps. Hier zijn de Police.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

This Pretty Face was van Amy MacDonald. Vandaag op 5 september is het precies 29 jaar geleden toen de release plaats had van dit nummer. Het betekende meteen de start van een zeer succesvolle carrière voor de Nederlandse Anouk.

Vandaag op deze 5e september is het precies 29 jaar geleden toen Nobody's Wife, de debuutsingle van Anouk, verscheen. Het was dus hoog tijd om even uit te rusten bij deze van Cook the Books. Je hoorde Your Eyes. Ik neem je heel graag mee terug naar 1969 nu.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: vida.
1: De zomer zit er haast op, het schooljaar is opnieuw begonnen en niettegenstaande dat zijn wij blij dat we aan een nieuw seizoen van dit zaterdagmiddagblok kunnen beginnen. Dit is deel 2 op deze 5e september. Don't walk away dus. Welkom opnieuw. Dit zijn de Four Tops.

nostalgische zoetigheid uit 1963, The Chiffons en One Fine Day. Dit lijkt een beetje een sarcastische plaats, alhoewel je naar buiten kijkt, het valt best wel mee met het weer. Het lijkt alsof we een fijne nazomer hebben momenteel. Taste is like summer, hier is James Blunt.

0: Het mag hier in onze regionen misschien wel geen grote hit zijn geweest. Als je trouwe luisteraar was midden de jaren 80 van de Radio van de Stad, dan ken je deze plaat beslist. Van de Australische rockband Mental as Anything was dit Live It Up.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè?
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Just a Runaway van Sister Sledge. In juni 1962 hebben de Beatles al verschillende songs opgenomen, maar producer George Martin was nooit echt tevreden. Daarom roept hij de band exact 3 maanden later, op 4 september 1962, opnieuw samen. En dat voor een eerste officiële sessie in de Abbey Road Studios. Daar werden onder meer Please Please Me opgenomen en ook deze Love Me Do.

0: nummer zou de eerste officiële single zijn die de Beatles ooit zouden uitbrengen. Het gebeurde 64 jaar geleden op 4 september 1962. In totaal werden er maar liefst 16 versies opgenomen van Love Me Do met John Lennon op mondharmonica en de stem van Paul McCartney. Dit is Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Your Own Kind of Music zong Cass Elliot in 1971. En daarvoor de enige solo-hit die Mature scoorde in ons land. If I Was Mature, de voormalige zanger van Ultravox, die in augustus nog in ons land was voor de jongste editie van de Lokerse Feesten.

0: gaat ondertussen weer net wat beter met de 77-jarige Lionel Richie. Hij werd opnieuw ontslagen uit het ziekenhuis nadat hij daar vorige week zaterdag was opgenomen nadat hij onwel werd tijdens een optreden in eigen land. Hij wou dat concert afsluiten met zijn grootste hit All Night Long, maar dat lukte helaas niet meer. De avond zal net iets te lang geduurd hebben. Lionel Richie, wij kozen vandaag voor Cela.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zondagmorgen kun je eindelijk na een lange zomerstop weer terug lusterender op trot hier bij Radio Express van 10 tot 12. En onze gast, dat is Steven Boers. En je komt alles uit de doeken doen over zijn nieuwe show De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Er is trouwens afgelopen zomer ook een bijhorende cd uitgekomen met de liedjes dat hem in die show speelt. En dat gaan we dus allemaal kunnen horen komende zondag. Fire hebben we nog heel veel muziek bij. Ook nieuwe muziek dat deze zomer is uitgekomen. Zeker lusteren dus, want het kost u geen cent.

zou heel graag eens naar een optreden van Leo Sayer gaan kijken. Het is er nog nooit van gekomen. Maar als ik zijn website erop nakijk, dan lijkt hij enkel nog maar in eigen land in het Verenigd Koninkrijk op te treden. Hopelijk komt daar ooit nog een keer verandering in. Thunder in my heart, hoor je. Het was deze week precies ook 50 jaar geleden toen Blondie een eerste platencontract tekende. En meteen ook in 76 dus een eerste hit scoorde met deze. In The Flesh. Hier zijn Debbie Harry en Blondie.

hit de jaren 70 waren het Iggy Pop en David Bowie die de groep Blondie vroegen om mee op tournee te gaan. En de trein was meteen vertrokken. Ze versierden een platencontract en hun eerste single kwam uit in september 1976, deze week dus 50 jaar geleden. In de Flash, al de rest is ondertussen geschiedenis.

rock and roll spatten er vanaf. Bad Case of Loving You van Waylon Robert Palmer. Morgen om 10 uur start er hier een nieuw seizoen van Ook Trot, ons Antwerps magazine. Morgen om 10 uur krijgt u dus de eerste aflevering van zoals steeds Glenn Ferris. En nadien is er Ronald Meivis, voortaan 100% muzikaal. Zo heb ik me laten vertellen. Morgen tussen 12 en 2.

Willy de Vil stierf in augustus 2009 en werd net geen 59. Je hoorde Demasiado Corazon. Het is tijd om afscheid te nemen. Zometeen is er de Express Jukebox en vanavond wanen we ons weer 2 uur lang in de jaren 80. Hier op Express tussen 6 en 8. Veel plezier morgen met Glenn Fellis en Ronald Meivis. En ik maak een afspraak voor zaterdag even na 12. Blijf hangen bij ons bij de Radio van Stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: De zomer van 1989 was niet alleen prachtig en warm, maar uit het verre Brazilië stak ook het liedje Lambada de Atlantische Oceaan over. Een liedje van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma. De titel van het liedje verwijst naar de gelijknamige Zuid-Amerikaanse dans. De Lambada werd ook wel eens de verboden dans genoemd, omdat ze te sexy was. De opwaaiende korte rokjes, die op dat moment het modebeeld bepaalden, lagen daar ook mee aan de basis van. Lambada van Kaoma is trouwens een Portugese cover van Lorando Se Fue van de Boliviaanse groep Los Quiarcas. Dit gezelschap trok naar de rechter omdat ze vond dat er sprake was van plagiaat. Los Quiarcas had namelijk nooit toestemming gegeven voor de bewerking. Lambada kreeg trouwens ook een Engelse en Spaanse versie. En, naar aanleiding van de Lambada-gekte, kwamen er in 1990 twee films in de bioscopen met de titels The Forbidden Dance en Lambada. Verder werd het liedje ook gebruikt voor de reclamecampagne van Orangina, het limonademerk dat plots heel goed verkocht. Lambada van Kaoma werd bij ons een vette nummer 1-hit en stond maar liefst 6 weken lang op nummer 1.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week stel ik u een Franstalig liedje voor van de in New York geboren Frans-Amerikaanse zanger, componist en acteur Joe Dassin. In 1964 tekende hij als eerste Franstalige artiest bij een Amerikaans platenlabel CBS Records. Het zou echter nog tot het einde van de jaren 60 en vooral de jaren 70 duren alvorens Dassin echt succes kende met zijn muziek. Het was de populaire liedjeschrijver Pierre Delanoë die voor hem de tekst schreef voor zijn eerste grote hit aan het einde van 1969, Les Champs-Élysées. Origineel heette het liedje Waterloo Road, genoemd naar een straat in Londen en een jaar eerder geschreven door Mike Wilsh en Mike Deegan. Het zou de vierde single worden voor de Britse rockband Jason Crest.

maar wij richten onze ogen op Parijs. Joe Dassin maakte zijn eigen versie van dit liedje en zong over de bekende straat in de lichtstad Les Champs-Élysées met in de buurt Place de la Concorde, Place Charles de Gaulle en Arc de Triomphe. De naam komt uit de Griekse mythologie en betekent een plaats voor gesneuvelde helden. Het is ook de finish van de Tour de France en jaarlijks wordt het liedje van Joe Dassin dan weer bovengehaald. Les Champs-Élysées werd een nummer 1 hit in Frankrijk voor de in 1980 aan een hartaanval overleden zanger. Het plaatje ging maar liefst 600.000 keer over de toonbank. Het zal de eerste van een grote race hits worden voor Joe Dassin. Op naar Parijs nu met Les Champs-Élysées.

0: een ochtendmens...
1: ...die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
0: ...een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer... ...kies je voor...
0: ...even een fun fact.
1: ...of met de collega's voor...
0: ...de meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
2: ...is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Als er een groep is geweest waarin drug- en drankproblemen, interne ruzies en afgunst en al even moeilijke als ingewikkelde liefdesverhoudingen een dominante rol hebben gespeeld, dan is dat wel de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. Sarah, de single van het album Tusk uit 1979, is daar een goed voorbeeldje van. Zangeres Stevie Nicks schreef het, naar eigen zeggen, naar aanleiding van de relatie tussen haar vriendin Sarah en haar ex- en bandgenoot Mick Fleetwood, de drummer van de groep. Stevie Nicks' ex-vriend Don Henley, bekend van de Eagles, beweerde echter dat Sarah refereert aan het kind dat hij en Stevie nooit hebben gehad. Stevie van haar kant ging daar enigszins in mee en zei dat ze, als ze met Don Henley ooit een dochter zou hebben gehad, wellicht als naam Sarah zou hebben gekozen, maar dat daarmee over haar liedje niet alles was gezegd. Het was Mick Fleetwood die in zijn autobiografie uit 2014 schreef wat hij erover dacht. Stevie van haar kant had zich na het mislopen van haar relatie met Lindsey Buckingham, een ander lid van Fleetwood Mac, in de armen van Mick Fleetwood gestort. En ze was er het hart van in toen die laatste later koos voor Sarah, nochtans een intieme vriendin van Stevie. Haar frustraties daarover schreef ze in Sarah van zich af. Maar of dat ook de hele waarheid is, zal door de dichte drugmist die bij de groepsleden over hun herinneringen hangt, wellicht twijfelachtig blijven.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Ze was fascinerend, excentriek en met I've Seen That Face Before scoorde het Jamaicaanse model Grace Jones in 1981 bovendien ook nog eens een nummer 1 hit bij ons. Het was na Demolition Man, de tweede single van haar album Nightclubbin. Het werd haar signatuurnummer, ook al was het een reggae-bewerking van Libertango van de Argentijnse bandoneon-grootmeester Astor Piazzolla. Jones schreef er met Barry Reynolds, bekend van zijn samenwerking met Marian Faithfull, een verhaal rond over de donkere onderbuik van het Parijse nachtleven. En Grace, haar dubbelzinnige, sensuele aanpak, zorgde voor de rest. Voor de muzikale invulling werd een beroep gedaan op onder meer het legendarische ritmeduo van drummer Sly Dunbar en bassist Robbie Shakespeare en andere bekende Jamaicaanse sessiemuzikanten. In 1988 dook het nummer opnieuw op. De Roman Polanski-film Frantic dit keer met Harrison Ford. En sindsdien is de Libertango-versie van Grace Jones echt een klassieker geworden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Op 10 mei 2025 overleed Manfred Tauchen, een Oostenrijkse acteur, cabaretier en muzikant die in de jaren 80 onverwacht wereldfaam verwierf met het satirische popproject Duff. Hij werd 77. Samen vormde Tauchen samen met zijn creatieve compaan Josie Prokopets het duo Tauchen en Prokopets, bekend in het Duitsstalige cabaretcircuit om hun scherpe humor en maatschappijkritische teksten. In 1983 besloten ze de muzikale weg in te slaan en dat leidde dan weer tot een van de meest bizarre en onweerstaanbare eendagsvliegen uit de popgeschiedenis, Kodo, onder de naam Duff, oftewel Deutsch, Österreichisches Feingefühl, brachten ze samen met de Duitse zussen Annette en Inga Humpe een elektronische popsingle uit die op het eerste gehoor volslagen absurd klonk. Maar de hit Kodo, die handelt over een buitenaards wezen dat liefde en vrede kon brengen, raakte het wel degelijk een snaar. De mix van speelse synths, Duitse humor en een onderliggende boodschap over goed versus kwaad bleek in die tijd onweerstaanbaar. In Duitsstalige landen werd Kodo een gigantisch succes, maar ook Nederland ging overstag. De single werd zelfs een nummer 1 hit. En daar bleef het ook bij. Ondertussen leeft het lied voort als cultklassieker. Een vrolijke anomalie in het tijdperk van die nieuwe Deutsche Welle.
3: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Zondagmorgen kun je eindelijk na een lange zomerstop weer terug lusteren naar Trot hier bij Radio Express van 10 tot 12. En onze gast, dat is Steven Boers. En je komt alles uit de doeken doen over zijn nieuwe show, De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Er is trouwens afgelopen zomer ook een bijhorende cd uitgekomen met de liedjes dat hem in die show speelt. En dat gaan we dus allemaal kunnen horen komende zondag. Vier hebben we nog heel veel muziek bij. Ook nieuwe muziek dat deze zomer is uitgekomen. Zeker lusteren dus, want het kost u geen cent.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

zondagmorgen kunde eindelijk na een lange zomerstop weer terug lusteren naar Oektrot hier bij Radio Express van 10 tot 12. En onze gast, dat is Steven Boers. En je komt alles uit de doeken doen over zijn nieuwe show De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Er is trouwens afgelopen zomer ook een bijhorende cd uitgekomen met de liedjes dat hem in die show speelt. En dat gaan we dus allemaal kunnen horen komende zondag. Vaier hebben we nog heel veel muziek bij. Ook nieuwe muziek dat deze zomer is uitgekomen. Zeker lusteren dus, want het kost u geen cent.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, Mark Hallebroek.
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

0: Ja, yeah, baby, what a voice. Barry White, natuurlijk, wie anders? The first, the last, my everything. Hey, hallo, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Met leuke muziekjes, dat is een feit natuurlijk, met bizarre weetjes. En ook wel weer met een special guest voor vandaag. Daarover straks meer. Laten we eerst beginnen met dat bizarre weetje. Het gaat over Amerika, want daar zien ze vliegen. En dan heb ik het niet over de bommen, maar over hamburgers. Ja, een paar kliks en een hamburger vliegt naar je toe in Amerika. Dat is het doel van de samenwerking die Uber aangaat met een dronebedrijf Zipline voor klanten van zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats. De drones van het Amerikaanse bedrijf leveren bloed en medisch materiaal enerzijds, maar ook producten van grote bedrijven zoals Walmart. En dan gaan ze binnenkort ook gewoon al vliegende de hamburger bij je thuis bestellen. Het zijn allemaal rare tijden, maar goed, dat is de future zeker. Onze special guest strakjes.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. And the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Inderdaad, Ronan Keating. En die kennen we van Boyzone. Daar gaat hij het straks over hebben. Maar ook over zijn solo-carrière. Ik heb de man ooit mogen interviewen in Château du Lac in Jeanval. Een chique endroit, zoals ze zeggen. Maar eerst naar New York, New York. Met deze Frank Sinatra.

Mensen die dansen op straat, altijd leuk om te zien. Altijd oppassen van auto's en trams en vrachtwagens. Kid Coco en de Dinky Toys waren dat. Met Out in the Streets. Het eerste speciale voor vandaag komt van Etta James. Die kennen we van I Just Wanna Make Love to You. Ook bekend van de Coca-Cola reclame, zeg maar. Maar we hebben een versie anno de Nillies. Dit is de versie van Jocelyn Brown met de band Population. I Just Wanna Make Love to You. Ik krijg plotseling trek in een lekkere Coca-Cola. Ik weet niet hoe het komt.

0: to you.
1: Of het nu Etta James is, of deze versie net van Jocelyn Brown. Het nummer blijft als een paal boven water staan. I just wanna make love to you. Een van de zomerhits van afgelopen zomer is dat nummer van die Brusselse DJ Henri Pfeiffer. Hier is Sola.

0: Voor je aan tafel zit, een smakelijk eten. Je weet maar nooit eigenlijk. Dat moet uitstellen met een beetje brood en boter. Ja, ook lekker. De New Beats waren dat hier in Showtime. Ja, en dan onze specialeke beste vrienden. Ik neem je graag mee naar de jaren 70 voor de Mark en Clark Band. Dit zijn twee broers, Mark en Clark Seymour. En die broers zijn broer alweer van Nick Seymour. En dat is een ex-bassist van Crowded House. Eén liedje hebben ze gehad in de jaren 70. Ze konden geen vervolg breien aan deze Forgotten 45. The Worn Down Piano.
1: It's too

0: leeuwens vuur.
1: Fantastisch nummer toch, die worn down piano van de Mark & Clark Band. Het nummer bezingt de veiling van een oude piano. Niemand wil weten van het versleten instrument, totdat een al even aftandse pianist erop begint te spelen. De prijs schoot de hoogte in, waarna de pianist zelf de piano wou kopen. Maar hij had enkel maar een fles wijn in zijn bezit. Wanneer men hem nog een keer wil horen spelen, is hij plots verdwenen. Het verhaal van Worn Down Piano, een typische jaren 70 classic met vooral wat tempowisselingen van de tweelingbroers Mark en Clark Zimmer. Worn Down Piano, zalig om dat nog eens terug te horen. Hier is Trinity en Sophie en Drop, Drop, Drop.

0: Om alle misverstanden uit de wereld te helpen, even melden dat dit nummer origineel is van Johnny Bristol in 1974. Datzelfde jaar nog tot een hit gebracht door The Osmonds en in de jaren 90 gecoverd. En het was de eerste hitsingle voor Boyzone Love Me For A Reason.
1: Het is showtime!
0: Zeg dat wel met de muziek uit Pulp Fiction. Dit is Urge Overkill. Good.

Girl, you'll be a woman soon uit de film Pulp Fiction met John Travolta. Het verhaal is je wel bekend. Het is tijd voor een drankje wat mij betreft. Time for another drink, zeg maar. En dat is toevallig ook de nieuwe single van deze Marshmello.

0: in de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.
1: Here comes the music. Hey,

0: Vrolijk kunnen liedjes toch zijn op de radio. Hoe makkelijk kan je meezingen? Enfin, zingen. Er is weinig zingen aan. Het is een beetje mee neuien van lantaarn. I've told every little star was dat van Linda Scott. En over sterren gesproken, we krijgen ze op bezoek in onze show.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. And the man next to me is Mark Huilebroek.
0: Jawel, Ronan Keating. Strakjes meer Ronan Keating hier in Showtime. We gaan het dan onder meer hebben over zijn privéleven. Gaan de liedjes die hij zingt over zijn privéleven? Dat is voor strakjes eerst nog een andere grote meneer. Hij scoorde in de jaren 60, 70 en 80 grote hits. Dit is Cliff Richard en Devil Woman.

0: begon zijn carrière als Elvis-imitator. Hij zou de Britse Elvis moeten gaan worden en zong dan vooral rock'n'roll. Dus dit was eigenlijk relatief een rustig nummer voor Cliff Richard. The Devil Woman was dat.
1: Schattige die ik kreeg.
0: Zal we zijn voor een plezant liedje. Zijn we altijd klaar. Dit is The Two Man Sound en in Charlie Brown. Yeah.

0: keer moeten draaien op een huwelijk als openingsdans. Een beetje een rare titel. You say it best when you say nothing at all in dat geval. Maar goed, een van de grootste hits van Ronan Keating, onze special guest uit de film, weet je het nog? Notting Hill uit 1999 alweer. Ronan Keating was dat, onze special guest in Showtime. Voilà, dat was het alweer. Het is afgelopen voor vandaag. En ja, ik zal het maar duidelijk zeggen, zeker.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Wel.
2: That was wonderful.
3: Bravo.
2: I loved that.
3: Oh, it was great.
2: Well, it was pretty good.
3: Well, it wasn't bad.
2: Well, there were parts of it that weren't very good,
3: though. It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
3: It was pretty terrible.
2: It was bad.
3: It was awful.
2: I was terrible.
3: Get him away.
2: Hey, boo.
3: Boo.
0: Ja, boe, ik zal het hier maar overlaten aan een soort vrouwelijke DJ, want ik heb nog uit Zweden Ida Engberg, een van de voorloopsters van alle vrouwelijke DJ's tegenwoordig op Tomorrowland of welk festival dan ook. Dit is van haar Disco Volante. Vrienden, tot de volgende!

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: I love you when you're under my skin.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: It snap.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express Radio Express.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.